0: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is begonnen aan een bezoek aan China, waar hij handelskwesties bespreekt. Slechts ongeveer 16 Nederlandse bedrijven reizen dit keer mee, fors minder dan bij eerdere handelsmissies. Zowel Nederlandse als Chinese bedrijven uiten tijdens gesprekken zorgen, onder meer over importheffingen, sanctielijsten en marktoegang. Voormalig burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar voor het bezitten, aanbieden, verwerven en verspreiden van kinderporno. De man had ruim 1000 beelden op 7 apparaten en moet 3 jaar onder toezicht van de reclassering blijven. De gemeente heeft het straatnaambord met zijn naam voorlopig verwijderd. De Hongaarse publieke omroep heeft de nieuwsuitzendingen tijdelijk stilgelegd nadat premier Péter Magyar de leiding heeft vervangen. Op het belangrijkste televisiekanaal verscheen een zwart scherm met excuses voor het eerdere handelen onder het bewind van Viktor Orbán. Verschillende leidinggevenden en journalisten zijn direct ontslagen en de omroep wordt de komende tijd hervormd onder een interimbestuur. Marine Le Pen doet volgend jaar mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Het Hof van Beroep veroordeelde haar tot 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk en 1 jaar met een elektronische enkelband, vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partij. Le Pen heeft beroep aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor de straf nog niet ingaat. Actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Woensdag start vrij bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is begonnen aan een bezoek aan China, waar hij handelskwesties bespreekt. Slechts ongeveer 16 Nederlandse bedrijven reizen dit keer mee, fors minder dan bij eerdere handelsmissies. Zowel Nederlandse als Chinese bedrijven uiten tijdens gesprekken zorgen, onder meer over importheffingen, sanctielijsten en marktoegang. Voormalig burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar voor het bezitten, aanbieden, verwerven en verspreiden van kinderporno. De man had ruim 1000 beelden op 7 apparaten en moet 3 jaar onder toezicht van de reclassering blijven. De gemeente heeft het straatnaambord met zijn naam voorlopig verwijderd. De Hongaarse publieke omroep heeft de nieuwsuitzendingen tijdelijk stilgelegd nadat premier Péter Magyar de leiding heeft vervangen. Op het belangrijkste televisiekanaal verscheen een zwart scherm met excuses voor het eerdere handelen onder het bewind van Viktor Orbán. Verschillende leidinggevenden en journalisten zijn direct ontslagen en de omroep wordt de komende tijd hervormd onder een interimbestuur. Marine Le Pen doet volgend jaar mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Het Hof van Beroep veroordeelde haar tot 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk en 1 jaar met een elektronische enkelband, vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partij. Le Pen heeft beroep aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor de straf nog niet ingaat. Actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Woensdag start vrij bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is begonnen aan een bezoek aan China, waar hij handelskwesties bespreekt. Slechts ongeveer 16 Nederlandse bedrijven reizen dit keer mee, fors minder dan bij eerdere handelsmissies. Zowel Nederlandse als Chinese bedrijven uiten tijdens gesprekken zorgen, onder meer over importheffingen, sanctielijsten en marktoegang. Voormalig burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar voor het bezitten, aanbieden, verwerven en verspreiden van kinderporno. De man had ruim 1000 beelden op 7 apparaten en moet 3 jaar onder toezicht van de reclassering blijven. De gemeente heeft het straatnaambord met zijn naam voorlopig verwijderd. De Hongaarse publieke omroep heeft de nieuwsuitzendingen tijdelijk stilgelegd nadat premier Péter Magyar de leiding heeft vervangen. Op het belangrijkste televisiekanaal verscheen een zwart scherm met excuses voor het eerdere handelen onder het bewind van Viktor Orbán. Verschillende leidinggevenden en journalisten zijn direct ontslagen en de omroep wordt de komende tijd hervormd onder een interimbestuur. Marine Le Pen doet volgend jaar mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Het Hof van Beroep veroordeelde haar tot 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk en 1 jaar met een elektronische enkelband, vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partij. Le Pen heeft beroep aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor de straf nog niet ingaat. Actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Woensdag start vrij bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is begonnen aan een bezoek aan China, waar hij handelskwesties bespreekt. Slechts ongeveer 16 Nederlandse bedrijven reizen dit keer mee, fors minder dan bij eerdere handelsmissies. Zowel Nederlandse als Chinese bedrijven uiten tijdens gesprekken zorgen, onder meer over importheffingen, sanctielijsten en marktoegang. Voormalig burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar voor het bezitten, aanbieden, verwerven en verspreiden van kinderporno. De man had ruim 1000 beelden op 7 apparaten en moet 3 jaar onder toezicht van de reclassering blijven. De gemeente heeft het straatnaambord met zijn naam voorlopig verwijderd. De Hongaarse publieke omroep heeft de nieuwsuitzendingen tijdelijk stilgelegd nadat premier Péter Magyar de leiding heeft vervangen. Op het belangrijkste televisiekanaal verscheen een zwart scherm met excuses voor het eerdere handelen onder het bewind van Viktor Orbán. Verschillende leidinggevenden en journalisten zijn direct ontslagen en de omroep wordt de komende tijd hervormd onder een interimbestuur. Marine Le Pen doet volgend jaar mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Het Hof van Beroep veroordeelde haar tot 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk en 1 jaar met een elektronische enkelband, vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partij. Le Pen heeft beroep aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor de straf nog niet ingaat. Actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Woensdag start vrij bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Houston is een man door een agent van de Amerikaanse immigratiedienst doodgeschoten. Volgens de dienst was het slachtoffer een Mexicaanse staatsburger zonder verblijfsvergunning in de Verenigde Staten. ICE meldt dat de man een auto van de dienst ramde, bevelen negeerde en probeerde een agent aan te rijden, waarna de agent zijn wapen gebruikte. De Nederlandse inlichtingendiensten, AIVD en MIVD, gingen tot vlak voor de grootschalige Russische invasie van Oekraïne uit van de inschatting dat een aanval niet waarschijnlijk was, schrijft de Volkskrant. Die analyse was gebaseerd op informatie van een unieke bron dicht bij de Russische president. 3 weken voor de inval veranderde zij dat oordeel naar mogelijk, toen bleek dat Rusland grote hoeveelheden bloedplasma naar het front bracht. Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, waarbij zeker 2 mensen gewond raakten en op verschillende plekken brand uitbrak. In pakhuizen en een leegstaand gebouw woedde brand na de aanval. Eerder op de avond werd Odessa getroffen, waar 10 gewonden vielen, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. In een kelderbox van een flat in Eindhoven is een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden, waarvoor geen vergunning aanwezig was. Een deel van de flat werd uit voorzorg ontruimd en bewoners mochten rond 22:30 s'avonds terug naar huis. De eigenaar van de kelderbox, een 29-jarige man, is aangehouden en het vuurwerk wordt vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.
1: Hits Power FM. Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
3: Hits Power FM.

0: care to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul, what he might do.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming, of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij

0: Norway.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

Weet een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven.

woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles...
1: Your station number one.
2: Miss Power.

0: Groepje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Niger, Mali en Burkina Faso zijn officieel begonnen met de procedure om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Mensenrechtenorganisaties melden ernstige misstanden in deze landen, waar veel terreurgeweld is en burgers het slachtoffer zijn. De drie landen willen een eigen straf- en mensenrechtenhof oprichten voor de vervolging van misdrijven tegen de menselijkheid. In Asperen is afgelopen nacht een grote buitenbrand ontstaan door een gaslekkage in een hoofdgasleiding aan de Nieuwstraat. Bewoners van ongeveer 40 woningen moesten hun huis uit, meerdere huizen zitten zonder stroom. De brandweer kon het vuur gecontroleerd uit laten branden en er zijn geen gewonden gevallen. De Nederlandse inlichtingendiensten, AIVD en MIVD, gingen er tot kort voor de Russische inval in Oekraïne van uit dat een aanval onwaarschijnlijk was, op basis van informatie van een bron dicht bij het Kremlin. Pas ongeveer 3 weken voor de invasie veranderde hun inschatting naar mogelijk. De Nederlandse ambassadeur in Oekraïne liet het personeel kort voor de inval evacueren. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst heeft in Houston een man doodgeschoten. Volgens de dienst was het slachtoffer een Mexicaans staatsburger die illegaal in de Verenigde Staten verbleef en zou hij meerdere bevelen hebben genegeerd en geprobeerd hebben een agent aan te rijden. Er zijn tot nu toe geen beelden van het incident beschikbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Nightwalks op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Asperen in Gelderland brak afgelopen nacht brand uit door een gaslekkage aan de Nieuwstraat. Bewoners van 40 woningen moesten uit voorzorg hun huis verlaten en meerdere huizen zitten zonder stroom. Er zijn geen gewonden gevallen en netbeheerder Stedin werkt aan het herstel van de stroomvoorziening. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen, omdat het volgens justitie in IJmuiden opzettelijk schadelijke stoffen uitstoot en fabrieken slecht onderhoudt. De strafzaak volgt op een massa-aangifte uit 2021 door 800 omwonenden, wat aanleiding was voor een onderzoek door de inspectie Leefomgeving en Transport. De zaak begint op 20 november met een regiezitting. Nigel Farage heeft zijn Britse parlementszetel voor Clacton opgegeven en stelt zich opnieuw verkiesbaar, terwijl er onderzoek loopt naar zijn financiën. Grote partijen zoals Labour, de Conservatieven, de Liberal Democrats, de Green Party en Restore Britain doen niet mee aan de verkiezing. Alleen de satirische Monster Raving Loony Party lijkt wel een kandidaat te stellen. Basketballer Quinton Post heeft een 3-jarig contract getekend bij Memphis Grizzlies ter waarde van €26.300.000. Golden State Warriors hebben het aanbod uit Memphis niet geëvenaard, waardoor Post overstapt. De 26-jarige Nederlander kwam afgelopen seizoen in 67 wedstrijden uit voor Golden State en behoorde 35 keer tot de basisspelers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nigel Farage heeft zijn Britse parlementszetel voor het district Clacton opgegeven vanwege een lopend onderzoek naar zijn financiën, maar stelt zich opnieuw verkiesbaar. De grote partijen doen niet mee aan de tussentijdse verkiezing en laten het veld over aan Farage en een komische kandidaat. Alleen Count Binface, een artiestennaam van komiek John Harvey, doet daarnaast mee. Het Openbaar Ministerie doet Tata Steel in IJmuiden strafrechtelijk vervolgen voor het opzettelijk uitstoten van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. De aanklachten gaan over slecht onderhoud, werken zonder juiste vergunningen en het achterhouden van incidenten. De strafzaak volgt op een massa-aangifte uit het jaar 2021 en start op 20 november met een regiezitting. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een Boeing 737-400 vrachtvliegtuig van K2 Airways met 5 bemanningsleden aan boord. Het toestel verdween van de radar na een melding van navigatieproblemen tijdens een vlucht van Sharjah naar Karachi. Flight Radar 22 meldt dat voorlopige gegevens wijzen op een mogelijke crash in zee. De woontoren in Manhattan, het voormalige hoofdkantoor van Pfizer, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. De omgeving werd afgesloten en 7 nabijgelegen gebouwen werden ontruimd, waarvan een deel van de bewoners inmiddels is teruggekeerd. De toren wordt sinds het jaar 2024 verbouwd tot woonflat en de stutwerkzaamheden gaan nog door. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer als zij onder begeleiding zijn. Nu geldt dit al in de trein en sommige regio's, maar straks ook in bussen, trams en metro's. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt. Bij een botsing tussen een trein van Arriva en een taxi op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg zijn meerdere mensen licht gewond geraakt. Door het ongeluk rijden er geen treinen tussen Elst en Tiel. ProRail verwacht dat het treinverkeer na 10:15 weer op gang komt. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een Boeing 737-400 vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden van K2 Airways. Het toestel was onderweg van Sharjah naar Karachi toen gisteravond rond 9:15 lokaal contact met de luchtverkeersleiding verloren ging na een gemeld probleem met het navigatiesysteem. Volgens Flight Radar 22 wijzen voorlopige gegevens op een mogelijke crash in zee. De woontoren in Manhattan in New York, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Lokale autoriteiten melden dat enkele bewoners van de eerder geëvacueerde omliggende gebouwen inmiddels terug naar huis mogen. De toren wordt omgebouwd tot woonflat en had schade opgelopen aan 2 stalen draagkolommen, wat leidde tot verzakkingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De dodelijke brand vorige week in een Antwerpse flat is veroorzaakt door een kapotte waterleiding die kortsluiting veroorzaakte. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, waaronder 4 bewoonsters tussen de 72 en 93 jaar en een bezoekster van 54 jaar. Het onderzoek naar de oorzaak en omstandigheden loopt nog. In Indonesië woedt al ruim 8 dagen een grote brand op een vuilstortplaats aan de rand van Jakarta. Honderden mensen moesten hun huis verlaten vanwege dikke rookwolken en tenminste 234 mensen zijn onderzocht wegens ademhalingsproblemen, van wie 72 met acute luchtweginfecties. Hulpdiensten krijgen het vuur, dat zich onder het afval verspreidt, nog niet onder controle. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf komend jaar gratis met het openbaar vervoer als zij onder begeleiding zijn. Dit geldt voor alle bussen, trams, metro's en treinen. Tegelijk verdwijnt de landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de overeenkomst tussen Iran en de Verenigde Staten volgens hem niet meer geldt. Het Amerikaanse leger heeft vannacht meer dan 80 Iraanse doelen aangevallen na recente Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de Straat van Hormuz, waarna Iran vanochtend vroeg Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aanviel. Trump liet ook weten alle handelsbetrekkingen met Spanje te willen verbreken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Indonesië woedt al ruim 8 dagen een grote brand op een vuilstortplaats aan de rand van Jakarta. Honderden omwonenden zijn geëvacueerd door dikke rook. 234 mensen zijn medisch onderzocht en bij 72 mensen is een acute luchtweginfectie vastgesteld. Hulpdiensten krijgen het vuur nog niet onder controle doordat het smeult onder het afval. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom voor het zonder vergunning lozen van de PFAS-stof, PFBS, in de Westerschelde en Theodorushaven. Het onderzoek volgt op een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Het functioneel parket onderzoekt of Sabic en leidinggevende strafbare feiten hebben gepleegd met de lozing van schadelijke stoffen. Australië heeft nieuwe defensiedeals gesloten met landen in de Stille Oceaan, waaronder Fiji, Tonga, Samoa en Papua-Nieuw-Guinea, om nauwer samen te werken op het gebied van veiligheid. Het zogenaamde Puk-Puk-verdrag met Papua-Nieuw-Guinea is nu van kracht, waardoor Australische agenten trainingen geven en militairen toegang krijgen tot bases. In China is met irritatie gereageerd op deze nieuwe samenwerking. Novak Djokovic heeft na een tenniswedstrijd van meer dan 5 uur de Canadees Félix Auger-Aliassime verslagen en zo zijn 15e halve finale op Wimbledon bereikt. Het duel was de langste kwartfinale ooit op het toernooi. Lionel Messi leidde eerder op de dag met Argentinië een succesvolle comeback tegen Egypte op het wereldkampioenschap voetbal. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Don't leave me all alone. Picking up the pieces.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar plasticfabrikant Sabic, wegens het vermoedelijk zonder vergunning lozen van de schadelijke PFAS-stof PFBS in de Westerschelde en Theodorushaven. Het gaat om afvalwater dat via een leidingstelsel wordt geloosd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het functioneel parket en zal enige tijd duren. Een grote afvalberg aan de rand van Jakarta in Indonesië staat al meer dan 8 dagen in brand en de brandweer krijgt het vuur nog niet onder controle. Honderden mensen moesten hun huis verlaten vanwege dikke rook en zeker 234 mensen zijn onderzocht op ademhalingsproblemen. Volgens lokale autoriteiten breidde het vuur zich snel uit door sterke windvlagen. De gemeente IJsselstein heeft volgens de burgemeester zorgvuldiger moeten handelen rond de komst van de noodopvang voor vluchtelingen. Sinds de eerste dag van juli worden maximaal 150 statushouders opgevangen op het terrein van voetbalclub IJFC. En de noodopvang blijft tot het einde van het jaar open. Rond de opvang speelden onrust en demonstraties. En er loopt nog een rechtszaak tussen IJFC en de gemeente. Australië heeft nieuwe defensie- en veiligheidsallianties gesloten met meerdere landen in de Stille Oceaan om samenwerking te versterken. Het zogenoemde Puk-Puk-verdrag met Papua-Nieuw-Guinea is in werking getreden, waarbij Australië politieagenten opleidt en toegang krijgt tot militaire bases. Tegelijkertijd heeft Australië met Fiji een defensieverdrag ondertekend en werd een rakettest door China uitgevoerd in de regio. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De maxima komen van noord naar zuid uit tussen 20 en 26 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Op een middelbare school in het Duitse Schongau, vlakbij de Oostenrijkse grens, zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een aanval. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel gewonden er precies zijn en wat het motief is. De burgemeester van IJsselstein schrijft aan de gemeenteraad dat de gemeente zorgvuldiger had moeten omgaan met de komst van de noodopvang voor vluchtelingen. Sinds 1 juli worden maximaal 150 statushouders opgevangen op het terrein van voetbalclub IJFC, waarover een rechtszaak loopt tussen de gemeente en de club. De noodopvang blijft tot het einde van het jaar open. Australië heeft nieuwe defensie- en veiligheidsallianties gesloten met landen in de Stille Oceaan om invloed van China in de regio tegen te gaan. In Brisbane kwamen de leiders van Tonga, Samoa en Papua-Nieuw-Guinea bijeen voor overleg, waarbij onder meer gezamenlijke defensiedeals werden besproken. Het Puk-Puk-verdrag tussen Australië en Papua-Nieuw-Guinea is nu officieel van kracht. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar plasticfabrikant Sabic in Bergen-op-Zoom vanwege het zonder vergunning lozen van de PFAS-stof PFBS in de Westerschelde en Theodoroshaven. Het onderzoek volgt op een aangifte van 4 stichtingen en wordt uitgevoerd door het functioneel pakket. Er wordt onderzocht of Sabic en dienstleidinggevende schadelijke stoffen in het oppervlaktewater hebben gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plekken steeds zonniger. De maxima komen van noord naar zuid uit, tussen 20 en 26 graden. Vanavond schijnt nog een tijdje de zon. Komende nacht is er een mix van wolken en opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Op een middelbare school in het Duitse Schunkau zijn volgens de politie minstens twee meisjes ernstig gewond geraakt bij een aanval. Het is nog onduidelijk of het om een schietincident of een steekpartij gaat, al zijn er volgens de politie sterke aanwijzingen dat er is geschoten. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden. Asielvergunningen kunnen worden ingetrokken als blijkt dat asielzoekers valse verklaringen hebben afgelegd bij hun aanvraag. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak rond een juridisch adviseur die tegen betaling verzonnen verhalen verkocht. De man werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor mensensmokkel. Australië heeft nieuwe defensie- en veiligheidssamenwerkingen gesloten met landen in de Stille Oceaan, zoals Fiji, Tonga, Samoa en Papua-Nieuw-Guinea. Het zogenoemde Puk-Puk-verdrag tussen Australië en Papua-Nieuw-Guinea is nu van kracht, waarbij Australië onder andere politieagenten gaat opleiden en toegang krijgt tot militaire bases. China voerde kort na het sluiten van een defensieverdrag met Fiji een rakettest uit in de regio. De burgemeester van IJsselstein zegt dat de gemeente zorgvuldiger te werk had moeten gaan bij de komst van de noodopvang voor maximaal 150 statushouders op het terrein van voetbalclub IJFC. Sinds de 1 juli worden daar statushouders opgevangen tot het einde van dit jaar. Er loopt een rechtszaak tussen IJFC en de gemeente over financiële compensatie en de sluiting van de opvang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plekken steeds zonniger. De maxima komen van noord naar zuid uit, tussen 20 en 26 graden. Vanavond schijnt nog een tijdje de zon. Komende nacht is er een mix van wolken en opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Australië heeft nieuwe defensie- en veiligheidssamenwerkingen gesloten met landen in de Stille Oceaan, zoals Fiji, Tonga, Samoa en Papua-Nieuw-Guinea. Het zogenoemde PUC-PUC-verdrag tussen Australië en Papua-Nieuw-Guinea is nu van kracht, waarbij Australië onder andere politieagenten gaat opleiden en toegang krijgt tot militaire bases. China voerde kort na het sluiten van een defensieverdrag met Fiji een rakettest uit in de regio. De burgemeester van IJsselstein zegt dat de gemeente zorgvuldiger te werk had moeten gaan bij de komst van de noodopvang voor maximaal 150 statushouders op het terrein van voetbalclub IJFC. Sinds de 1 juli worden daar statushouders opgevangen tot het einde van dit jaar. Er loopt een rechtszaak tussen IJFC en de gemeente over financiële compensatie en de sluiting van de opvang. Op een middelbare school in het Duitse Schongau zijn volgens de politie minstens 2 meisjes ernstig gewond geraakt bij een aanval. Het is nog onduidelijk of het om een schietincident of een steekpartij gaat, al zijn er volgens de politie sterke aanwijzingen dat er is geschoten. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden. Asielvergunningen kunnen worden ingetrokken als blijkt dat asielzoekers valse verklaringen hebben afgelegd bij hun aanvraag. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak rond een juridisch adviseur die tegen betaling verzonnen verhalen verkocht. De man werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor mensensmokkel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plekken steeds zonniger. De maxima komen van noord naar zuid uit, tussen 20 en 26 graden. Vanavond schijnt nog een tijdje de zon, komende nacht is er een mix van wolken en opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Verenigde Staten geven Oekraïne toestemming om zelf Patriot onderscheppingsraketten te produceren. President Trump heeft dat toegezegd aan president Zelensky tijdens een NAVO-overleg in Ankara. Het is nog onbekend wanneer de licentie wordt verleend en waar de fabriek voor de productie komt te staan. Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen op verdenking van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en het slecht onderhouden van fabrieken zonder de juiste vergunningen. De ondernemingsraad maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf en de mogelijke gevolgen voor de toegezegde subsidie van 2 miljard euro voor vergroening. Het OM heeft nog niet besloten of ook bestuurders persoonlijk worden vervolgd. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig van K2 Airways dat bij Karachi vermist raakte met 5 bemanningsleden aan boord. Reddingsdiensten van de Pakistanse marine en burgerluchtvaart vonden de wrakstukken na ongeveer 12 uur zoeken in de Arabische Zee. De zoektocht naar de 5 vermiste bemanningsleden gaat door. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorige week ruim 277.000 illegale vapes in beslag genomen bij een expeditiebedrijf nabij Rotterdam. Ook werden samen met de politie en douane 150.000 doosjes met nicotinezakjes gevonden in Utrecht en Rotterdam. Volgens de NVWA zijn dit de grootste partijen die tot nu toe zijn aangetroffen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Het is net of elke plaat die je hoort erover gaat.

0: Lightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het kabinet, gemeente en de jeugdbeschermingssector hebben een nieuw plan met 8 punten gepresenteerd om de jeugdbescherming te verbeteren. Elk gezin krijgt voortaan 1 vast aanspreekpunt en veiligheidsbeoordelingen worden voortaan slechts 1 keer uitgevoerd. Voor dit jaar is 18 miljoen euro beschikbaar gemaakt en voor volgend jaar 17 miljoen euro. Het kabinet meldt dat het pas in september ingaat op de mogelijke gevolgen voor de subsidie van 2 miljard euro aan Tata Steel, nu het bedrijf strafrechtelijk wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie verwijt Tata Steel onder meer het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en slecht onderhoud. Het kabinet neemt tot september geen onomkeerbare stappen in de onderhandelingen over overheidssteun. Koning Charles heeft de straf van Ruth Ellis, de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg, symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ellis werd 29 jaar geleden opgehangen in Londen voor het doden van haar partner David Blakely na een turbulente relatie. Haar familie had eerder gratie aangevraagd. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat eerder van de radar verdween. Reddingsdiensten van de Pakistanse marine en burgerluchtvaart vonden deze brokstukken na ongeveer 12 uur zoeken in de Arabische Zee. De zoektocht naar de 5 vermiste bemanningsleden gaat door en de oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Vroukes! Vroukes! Stop! En nog!

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het kabinet meldt dat het pas in september ingaat op de mogelijke gevolgen voor de subsidie van 2 miljard euro aan Tata Steel, nu het bedrijf strafrechtelijk wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie verwijt Tata Steel onder meer het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en slecht onderhoud. Het kabinet neemt tot september geen onomkeerbare stappen in de onderhandelingen over overheidssteun. Het kabinet, gemeente en de jeugdbeschermingssector hebben een nieuw plan met 8 punten gepresenteerd om de jeugdbescherming te verbeteren. Elk gezin krijgt voortaan 1 vast aanspreekpunt en veiligheidsbeoordelingen worden voortaan slechts 1 keer uitgevoerd. Voor dit jaar is 18 miljoen euro beschikbaar gemaakt en voor volgend jaar 17 miljoen euro. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat eerder van de radar verdween. Reddingsdiensten van de Pakistanse marine en burgerluchtvaart vonden deze brokstukken na ongeveer 12 uur zoeken in de Arabische Zee. De zoektocht naar de 5 vermiste bemanningsleden gaat door en de oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Koning Charles heeft de straf van Ruth Ellis, de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg, symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ellis werd 29 jaar geleden opgehangen in Londen voor het doden van haar partner David Blakely na een turbulente relatie. Haar familie had eerder gratie aangevraagd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Kids Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Kids Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat eerder van de radar verdween. Reddingsdiensten van de Pakistanse marine en burgerluchtvaart vonden deze brokstukken na ongeveer 12 uur zoeken in de Arabische Zee. De zoektocht naar de 5 vermiste bemanningsleden gaat door en de oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Koning Charles heeft de straf van Ruth Ellis, de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg, symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ellis werd 29 jaar geleden opgehangen in Londen voor het doden van haar partner David Blakely na een turbulente relatie. Haar familie had eerder gratie aangevraagd. Het kabinet meldt dat het pas in september ingaat op de mogelijke gevolgen voor de subsidie van 2 miljard euro aan Tata Steel, nu het bedrijf strafrechtelijk wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie verwijt Tata Steel onder meer het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en slecht onderhoud. Het kabinet neemt tot september geen onomkeerbare stappen in de onderhandelingen over overheidssteun. Het kabinet, gemeente en de jeugdbeschermingssector hebben een nieuw plan met 8 punten gepresenteerd om de jeugdbescherming te verbeteren. Elk gezin krijgt voortaan 1 vast aanspreekpunt en veiligheidsbeoordelingen worden voortaan slechts 1 keer uitgevoerd. Voor dit jaar is 18 miljoen euro beschikbaar gemaakt en voor volgend jaar 17 miljoen euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Je hebt ons gevonden.
2: Gevonden.
1: Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

En reis jarenlange kosten. Door heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders meer. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vol.

of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zotje.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

It's Power FM.

0: be right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is HP.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt.